Nu is het die schokaf die dans is het zo. Heb het net kan niet zijn ook iets voor. Zo kan naar is zo zonder, kipit tot het. Mana, tikipoe.